Vieren, vieren, pakkens in de vieren, de bonnie vieze kranen. Pakkens in de vieren, de vieren, de vieren. Pakkens in de vieren, de bonnie vieze kranen. Pakkens in de vieren, oh, vieren, oh, vieren, oh. Pakkens in de vieren, oh, bonnie vieze kranen. Pakkens in de vieren, oh, vieren.